Al te pik wat teddy, zijn aan altijd weer de hammer met de zin. Al te pik wat teddy, in de time en teddy op de been. Zet mij aan een teddy, weer naar beneden met een scene. Al te pik wat little teddy, in de time en met